0: bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de berg. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betaald.

0: Over de me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
0: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
3: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hem.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Herugewaard alsnog wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek. De 18-jarige Posma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. Zwembad De Beek in Bergen is vanaf donderdag 13 tot en met dinsdag 18 augustus dicht. Het zwembad krijgt dan een onderhoudsbeurt in de aanloop naar het nieuwe zwemseizoen. Ook wat betreft de dienstverlening krijgt De Beek een beurt. In reactie op een enquête zijn 12 behaalde kaarten straks niet meer 15, maar 24 weken geldig. Daarnaast wordt tijdens de uren voor het banenzwemmen beter aangegeven wat het zwemtempo in de diverse baan is. De gemeente Alkmaar is een aanbesteding gestart voor een nieuwe turborotonde en fiets- en voetgangerstunnel op de kruising van de N9 met de Helderseweg en Kogendijk. Alkmaar werkt in het project samen met de gemeente Bergen en Rijkswaterstaat. Voor de bouw hebben de 3 overheden 8 miljoen euro opzij gezet. Het project moet de drukke kruising veiliger maken en de doorstroming verbeteren. De winnende aannemer kan over een half jaar beginnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 's middags.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Sir Brady. Sir Brady.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Heerhugowaard alsnog...

wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. Tientallen vrijwilligers hebben maandag het strand tussen Bergen en Hargen schoongemaakt. Dat gebeurde tijdens de plaatselijke etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour. In 4 uur tijd wisten de vrijwilligers 142 kilo afval uit het zand te verzamelen. Vooral sigarettenpeuken bleken hardnekkig. Er werden meer dan 1400 gevonden. De landelijke opruimactie gaat dinsdag verder vanuit Egmond en dat doet woensdag het strand aan van Castricum. Na een lange voorbereiding is woensdag de bouwstart van een groot woonzorgproject aan de Elgeweg in Alkmaar. De start wordt ingeluid door de onthulling van een bouwbord. Het project bestaat uit een gebouw van 4 bouwlagen met onder andere 108 woningen en een gymzaal. En de bouw duurt zo'n 2 jaar. De appartementen zijn voor bewoners van het Rekerheem. Het Rekerheem wordt later verbouwd voor een andere vorm van zorg. Een gaslucht heeft maandagochtend geleid tot de tijdelijke ontruiming van het biljartcentrum aan het Parelhof in Herugewaard. Medewerkers sloegen kort voor het middaguur alarm. De brandweer van Herugewaard rukte uit en ontdekte dat een slangetje van de gasleiding was losgeschoten. De leiding is afgesloten en het pand is geventileerd. Daarna konden de aanwezigen weer naar binnen. Het lekke slangetje wordt vervangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

shoulder. She said,

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Gen 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2 en Nederland een prima bronzen medaille. Net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt een flinke vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. De A27 Utrecht Almere, 10 minuten extra tussen knooppunt Eemnes en afrit Almere Haven. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op. Onder andere op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en afrit Almere Haven, veroorzaakt daar vertraging. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten extra. Tot slot de N201, Hilversum richting Uithoorn, 10 minuten extra tussen afrit Nederhorst-en-Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeval gebeurde rond 4:30 op de rotonde bij de Middenweg. De fietser werd door de auto geschept en is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu de toedracht. De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek.

De 18-jarige Postma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. Huub Kaalboer uit Alkmaar is achtste geworden op het WK roeien voor junioren in Bulgarije. Huub en zijn roeipartner Chris Vreeken werden zesde in hun halve finale, waarna ze in de B-finale als tweede eindigden op 1 seconde van de winnende dubbel 2. Na dit seizoen verlaat Huub de Alkmaarse roei- en zeilvereniging. Hij gaat studeren in Amsterdam en stapt over naar de succesvolle studentenroeivereniging Nerus. Een Alkmaarse architectuurprijsvraag blijkt een onverwacht groot succes. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar vroeg om ideeën voor een andere inrichting van het kanaal Schiereiland in het centrum. Daar staat nu het politiebureau. De prijsvraag draait om een ander gebouw op deze plek. Vooraf werd gerekend op zo'n 15 inzendingen. Het werden er 64. Volgens het informatiecentrum laat dit zien dat de kwestie leeft onder de Alkmaarders. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

the world was ending, you'd come over, right? You'd come

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
5: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
4: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
4: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging vandaag in Noord-Holland en wel op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken op 60 minuten vertraging. Dan nog een kleine vertraging op de A27 Utrecht-Almere, want tussen Eemnes en afrit Almerehaven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam was eerder een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeval gebeurde rond 4:30 op de rotonde bij de Middenweg. De fietser werd door de auto geschept en is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu de toedracht.

De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek. De 18-jarige Posma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. Zwembad De Beek in Bergen is vanaf donderdag 13 tot en met dinsdag 18 augustus dicht. Het zwembad krijgt dan een onderhoudsbeurt in de aanloop naar het nieuwe zwemseizoen. Ook wat betreft de dienstverlening krijgt De Beek een beurt. In reactie op een enquête zijn 12 behaalde kaarten straks niet meer 15, maar 24 weken geldig. Daarnaast wordt tijdens de uren voor het banenzwemmen beter aangegeven wat het zwemtempo in de diverse baan is. De gemeente Alkmaar is een aanbesteding gestart voor een nieuwe turborotonde en fiets- en voetgangerstunnel op de kruising van de N9 met de Helderseweg en Kogendijk. Alkmaar werkt in het project samen met de gemeente Bergen en Rijkswaterstaat. Voor de bouw hebben de drie overheden 8 miljoen euro opzij gezet. Het project moet de drukke kruising veiliger maken en de doorstroming verbeteren. De winnende aannemer kan over een half jaar beginnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: gebied is ook voor jou.
1: En dan nu is het even tijd voor koffie. En

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioene kogelstoten geworden. De 27-jarige atlete van HV Hera was oppermachtig tijdens het EK in Birmingham. Haar eerste poging van net geen 20 meter was al genoeg voor de titel, maar ze stoot haar 4 kilo zware kogel steeds verder. Schilder kwam in de zesde en laatste poging tot 20 meter 73. Schilders landgenote Jorinde van Klinken werd tweede op ruim een meter afstand. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Heerhugowaard alsnog wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. De fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeval gebeurde rond 4:30 op de rotonde bij de Middenweg. De fietser werd door de auto geschept en is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu de toedracht. De gaslucht heeft maandagochtend geleid tot

tijdelijke ontruiming van het biljartcentrum aan het Parelhof in Herugewaard. Medewerkers sloegen kort voor het middaguur alarm. De brandweer van Herugewaard rukte uit en ontdekte dat een slangetje van de gasleiding was losgeschoten. De leiding is afgesloten en het pand is geventileerd. Daarna konden de aanwezigen weer naar binnen. Het lekke slangetje wordt vervangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.muzyk.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad 3 kilometer file, de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezer.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

programma met lekkere muziek voor een nog lekkerder lunch. Kijk zo eens in mijn koffer. Er zitten lekkere croissantjes in. Je hebt Ingrid geregeld, dus dat komt wel goed allemaal. Volgende muziekje. Maar ja, muziekje. Moet je horen of het een orkest is. Gigliola 50. Een no-no.

weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een overwegend zonnige dag met een maximumtemperatuur van 23 graden bij een windkracht 3.

af en toe draaien we er een, hoor. Een echte onvervalste country classic. En hier is Gilbert Bécaud. Ook een hele mooie plaat, hoor. Nathalie.

Ja, en dat was er helemaal. Gilbert Bécaud en Nathalie. En mocht u aan de soep zitten, dan zorg ik voor Maggie McNeil. Terug naar de kust.

0: McNeil. En terug naar de kust. En wij gaan terug in de tijd.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

is het middagdutje. Roy Orbison was dat. En we gaan op naar het regionieuws. Zolang de voorraad strekt, The Birds met Turn, Turn, Turn.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: tweede op ruim een meter afstand. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Heerhugowaard alsnog wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek. De 18-jarige Posma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. Zwembad De Beek in Bergen is vanaf donderdag 13 tot en met dinsdag 18 augustus dicht. Het zwembad krijgt dan een onderhoudsbeurt in de aanloop naar het nieuwe zwemseizoen. Ook wat betreft de dienstverlening krijgt De Beek een beurt. In reactie op een enquête zijn 12 behaalde kaarten straks niet meer 15, maar 24 weken geldig. Daarnaast wordt tijdens de uren voor het banenzwemmen beter aangegeven wat het zwemtempo in de diverse banen is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
2: En allemaal mee eten.
1: Presentatie Juriaan Kniezen.
3: Terug in de tijd met deze Radio 80 flashback.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Een zeer deftig Engels gezongen. The Streets of London, en dat was Ralph McTell. Gouwe ouwe, rood-wit-blauwe, Cornelis Vreeswijk.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

0: weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Ja, heerlijk hè. Cornelis Vreeswijk, de Nozem en de non. En we blijven nog even in het Nederlandstalige repertoire. Dit keer met Willy Alberti.

trekt een heerlijke muziekzeg rechtstreeks uit de Jordaan. Willy Alberti was dat met de glimlach van een kind. En de muziek gaat hier heerlijk door hier bij Radio 80. Rafaela Cara, la cala more, comincia tu.

We binnen live op de zender, lieve mensen. Een echte live-uitzending. Waar vind je dat tegenwoordig nog, hè? Bij Radio 80, zo is dat. Dit is Rara, wie is dat? Rara Rasputin. Boney M.

0: Russians.
1: Ja, Boney M. Ra-Ra Rasputin. Van het album Night Flight to Venus komt dat. Neem een glas champagne. Dit is Sailor.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: Terug in de tijd met deze radio.

Ik blijf het een mooi nummer vinden hoor. Toto was dat met Afrika. Welkom terug bij 80 aan tafel. Hier is Julio Iglesias.

Alicia's was dat met Kero. En dan nu weer een gauw oude rood-wit-blauwe. Stef Bos en papa.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij

Weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een overwegend zonnige dag met een maximumtemperatuur van 23 graden bij een windkracht 3.

Liedjes met een zakdoek. Dr. Hook en de Madison Show. Sylvia Waller was dat. En dit zijn Acta en de Munich. Het regent. Zonnestralen.

Acta en de Minneken. Het regent zonnestralen en zo ziet het weer er ook uit voor de komende dagen. Het is vandaag ietsje koeler, maar die hitte die komt er weer aan en alles verdroogt. En het zou eigenlijk zo'n beetje rietje moeten komen. Weer. Leuk, Basotti!

heb ik het nog geleerd. Maar ja, goed. Dat is al heel lang geleden, hoor. We gaan weer eens op naar het regionieuws. En ik spreek je zo weer.

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een jongen is maandagnacht gestoken op de Westerweg in Heilo. Hij en een vriend reden daarop een fatbike toen ze werden aangesproken. Volgens de politie ontstond er een conflict in de relationele sfeer. De jongen werd gestoken en de dader ging er daarna vandoor in de richting van Alkmaar. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de volgende ochtend nog niemand aan weten te houden. Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo gaan woningbouwprojecten...

0: Vooral sigarettenpeuken bleken hardnekkig. Er werden meer dan 1400 gevonden. De landelijke opruimactie gaat dinsdag verder vanuit Egmond en dat doet woensdag het strand aan van Castricum. De gemeente Alkmaar is een aanbesteding gestart voor een nieuwe turbo-rotonde en fiets- en voetgangerstunnel op de kruising van de N9 met de Helderseweg en Kogendijk. Alkmaar werkt in het project samen met de gemeente Bergen en Rijkswaterstaat. Voor de bouw hebben de drie overheden 8 miljoen euro opzij gezet. Het project moet de drukke kruising veiliger maken en de doorstroming verbeteren. De winnende aannemer kan over een half jaar beginnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

Gerard Joling. Een hitje van lang geleden. No more boleros. Welkom terug bij 80 aan tafel. De laatste loodjes en de laatste broodjes. Swinging on the star, dit zijn Spooky en Sue.

En dan te bedenken dat de originele versie van Bing Crosby was, hè? Maar dit was de snellere van Spooky Elsie Swinging on a Star. Dit is Kashmir. Verlangen naar hartstocht. Love's what I want.

Cashmere and Love Is What I Want. En hier is ze nog één keer. Jenny Kaagman en haar Earth and Fire. Dit is The Weeknd.

Ja, uit een fire. En het weekend, het komt ons weer allemaal tegemoet. We gaan even luisteren naar een plaatje van, ik denk, nou, het waren een beetje one hit wonders, maar ik vind het zo'n leuk nummertje, dit. Snoopy. And there's no time for a tango.

0: Ja, een beetje One Hit Wonders, ik zei het al, maar het was een heel mooi liedje hoor. Dat was No Time for a Tango van Snoopy. En hier is weer een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Hij zong ook nog Laat mijn zonnebril zitten. En hij trad op in het kinderprogramma De Holle Bolle Boom. Weet je dat toch nog? Bent u net zo oud als ik? Minimaal, ja. Maar wel blijven lachen, hoor.

Nationals, We Were Young and In Love. En wij gaan er weer van tussen, luisteraars, want het is weer de allerhoogste tijd. Dit was bij 80 aan tafel voor vandaag. En ik ben er weer, waarschijnlijk samen met Ingrid, aanstaande donderdag, 8 uur 's avonds, voor de Flashback Show. Tot dan!

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioene kogelstoten geworden. De 27-jarige atlete van HV Hera was oppermachtig tijdens het EK in Birmingham. Haar eerste poging van net geen 20 meter was al genoeg voor de titel, maar ze stoot haar 4 kilo zware kogel steeds verder. Schilder kwam in de zesde en laatste poging tot 20 meter 73. Schilders landgenote Jorinde van Klinken werd tweede op ruim een meter afstand. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Heerhugowaard alsnog wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeval gebeurde rond 16:30 op de rotonde bij de Middenweg. De fietser werd door de auto geschept en is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu de toedracht. De gaslucht heeft maandagochtend geleid tot de tijdelijke ontruiming van het biljartcentrum aan het Parelhof in Heerhugowaard. Medewerkers sloegen kort voor het middaguur alarm. De brandweer van Heerhugowaard rukte uit en ontdekte dat een slangetje van de gasleiding was losgeschoten. De leiding is afgesloten en het pand is geventileerd. Daarna konden de aanwezigen weer naar binnen. Het lekke slangetje wordt vervangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
5: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. De vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

gestoken en de dader ging er daarna vandoor in de richting van Alkmaar. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de volgende ochtend nog niemand aan weten te houden. Het Openbaar Ministerie wil dat een 38-jarige man uit Heerhugowaard alsnog wordt veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige partner terwijl ze sliep. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij wegens gebrek aan bewijs. In hoger beroep ziet het OM een heimelijk opgenomen gesprekken alsnog voldoende steunbewijs. De aanklager eist daarom 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De man ontkent alles. Over 2 weken volgt de uitspraak. De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek. De 18-jarige Posma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. Zwembad De Beek in Bergen is vanaf donderdag 13 tot en met dinsdag 18 augustus dicht. Het zwembad krijgt dan een onderhoudsbeurt in de aanloop naar het nieuwe zwemseizoen. Ook wat betreft de dienstverlening krijgt De Beek een beurt. In reactie op een enquête zijn 12 behaalde kaarten straks niet meer 15, maar 24 weken geldig. Daarnaast wordt tijdens de uren voor het banenzwemmen beter aangegeven wat het zwemtempo in de diverse banen is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou een van de drie zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij Eemnes 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. En tot zo.

voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

De Australische band In Excess en Need You Tonight. Daar openden we het eerste uur mee hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze dinsdagmiddag. Nu met Alex Warren. It is Fever Dream.

Hansen. Ijskoud. Nou, dat duurt nog wel even hoor. Omdat dit de Good Afternoon Show is en dat we tot 6 uur leuke platen voor je draaien. Zoals deze van Jesus Love You. It is the Generations of Love.

Jesse McCartney en The Beautiful Soul. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Op deze mooie dinsdagmiddag. En misschien heb je nog wel vakantie. Geniet er ook vooral lekker van, want het is maar een paar dagen. En dan is het hier in Noord-Holland alweer voorbij. Hier is David Guetta en Sia en Beautiful People. Tot aan 6 uur, de Good Afternoon Show bij Radio Tachtig.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen Uitgeest en Knoopend Kooimeer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.

en waterrecreatie treffen. Donderdag voert het waterschap overleg met de Landbouwadviescommissie. De bouw van 11 sociale huurwoningen aan de Elkshoof in Bergen wacht op uitspraak van de Raad van State. De buurtbewoner probeert het project al jaren tegen te houden en stapte vorig jaar naar de hoogste bestuursrechter. Kennemerwonen wil 8 oude appartementen slopen en vervangen door 11 nieuwe. De buurtbewoner ziet liever renovatie. Deze week diende de zaak bij de Raad van State in Den Haag. De uitspraak wordt over enkele weken verwacht. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. De 27-jarige atlete van HV Hera was oppermachtig tijdens het EK in Birmingham. Haar eerste poging van net geen 20 meter was al genoeg voor de titel, maar ze stoot haar 4 kilo zware kogel steeds verder. Schilder kwam in de 6e en laatste poging tot 20 meter 73. Schilders landgenote Jorinde van Klinken werd tweede op ruim een meter afstand. De fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeval gebeurde rond 4:30 op de rotonde bij de Middenweg. De fietser werd door de auto geschept en is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu de toedracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szulcsok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is de vertraging 10 minuten. Op de A10 bij Amsterdam-Slotervaart ook 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Bart.

Donna Summer. In de jaren 80 keerden ze terug onder de vleugels van Stock, Aitken en Waterman. Scoorden ze deze hit, This Time I Know It's For Real. Dit is deel 2 van de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je met alleen maar fijne plaatjes. Zoals deze van de Lost Frequencies. Dit is Live It All.

Drake samen met Rihanna en Too Good in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag hier bij Radio 80. We gaan richting Zweden. Gaan we doen met Roxette. Hier is Spending My Time. What's the

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Onder andere file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar ongeveer 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Noord-Holland-Noord wonen naar schatting 180 tot 265-plussers met vermoedelijk dementie die niet in beeld zijn bij de zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands-Noorden. Volgens de GGD komt deze kwetsbare groep vaak pas in beeld als er een crisis ontstaat. De gezondheidsdienst pleit daarom voor betere vroegsignalering en meer samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties. GGD Hollands-Noorden waarschuwt dat steeds meer mensen seksueel overdraagbare aandoening hebben. Vooral gonoroe en syfilis worden de laatste jaren vaker vastgesteld. Bij vrouwen is het hoogste percentage gonoroegevallen geconstateerd sinds 2003, toen de vastlegging begon. Vrouwen kunnen weinig tot niets merken van deze infectie. De stijging gaat gepaard met een afname van het gebruik van condooms. Een jongen is maandagnacht gestoken op de Westerweg in Heilo. Hij en een vriend reden daarop een fatbike toen ze werden aangesproken. Volgens de politie ontstond er een conflict in de relationele sfeer. De jongen werd gestoken en de dader ging er daarna vandoor in de richting van Alkmaar. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de volgende ochtend nog niemand aan weten te houden. De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op Freek Posma in Alkmaar wil meer aanvullend onderzoek. De 18-jarige Posma werd in november 2023 doodgeschoten aan de Baansingel. Justitie verdenkt een 31-jarige man uit Leeuwarden, maar die blijft ontkennen de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat verwijt de politie een tunnelvisie. Hij wil dat ook andere scenario's worden onderzocht. De zaak dient volgend jaar inhoudelijk bij de Alkmaarse rechtbank. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

gewoon zo'n lekkere gouden ouwe van Earth, Wind & Fire. Jorda, let's groove. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze dinsdagmiddag in de Good Afternoon Show. Nu met Fun featuring Jella Monet. It is We Are Young.

romantiek ten top van Sarah Case. Remember That Night hier bij Radio 80. We gaan naar Nederland toe, naar de jaren 80. Toen mocht Lois Lane de titelsong verzorgen voor de film Amsterdam. En getuige deze plaat is de mooie hit geworden. We draaien hem graag voor je hier in de Good Afternoon Show.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen-Diemen. Bij Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgerdam ook 10 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622. Dit
3: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
5: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
4: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Elisa speelde ooit mee met Prince. En Prince beloonde hun weer door nummers voor hun te schrijven en ook mee te zingen onder andere. En deze was Lolly Lolly According to Prince. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Het is dinsdagavond. Dit is de wereld die verroest heeft. We zijn tot 9 uur bij je. Met alleen maar lekkere muziek om jouw dinsdagavond gewoon prettig te laten verlopen. Wat dacht je van de volgende? Baby Rexha deed het samen met Faithless. Hier is The New Religion. Blijf lekker luisteren. Tot 10 uur vanavond.

Gewoon zo'n lekkere zomerhit uit de jaren 90. ICT en Ice. Mooie plaat om weer eens terug te horen. Geldt ook voor de volgende. Hier is Robbie Williams. Hij noemt zichzelf de entertainer. En terecht, hier is hij met Supreme.

Wolf en de Front Row Tickets. Ja, je mag helemaal vooraan zitten. Dan ga je bewust een plaatje overschrijven. We gaan terug in de tijd met Whitney Houston. Naar de jaren 80. Hier is I'm Your Baby Tonight.

en Simon. Palingpop in optima forma. Jorde Rosanna hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Busy, Ronnie Flex en Russo. Hier is beneden in de wereld die verhulst heet.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Twee verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan beperkingen voor het gebruik van water. Het neerslagtekort in de weideregio is nu gemiddeld 310 mm hoger dan ooit gemeten sinds 1906. Op Texel is het tekort al meer dan 350 mm en de komende dagen blijft het droog. De eerste beperkingen zullen de reguliere landbouw, industrie en waterrecreatie treffen. Donderdag voert het waterschap overleg met de Landbouwadviescommissie. Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eylol gaan woningbouwprojecten rangschikken voor de verdeling van de nog beschikbare elektriciteit. Projecten die al ver zijn in de voorbereiding en vergunningen hebben, krijgen de hoogste prioriteit. Andere factoren zijn onder andere maatschappelijk belang, het aandeel sociale woningbouw en of er doelgroepen zijn. Ontwikkelaars hebben tot 2 september om projecten in te zenden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

uit de jaren 80. Op positie zijn 1983. Ja, Bro and People en Don't Stop the Music. Gaan we ook zeker niet doen, want de wereld die voor ons deed is tot vanavond 10 uur. En Radio 80, die draait gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus laat je radio lekker aanstaan, want hier komen die mooie plaatjes voorbij. Zoals deze van Alan Clark. Hier is

Justin the Wild en Cheerio hier bij Radio 80. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. We zijn zometeen weer terug met deel 2 van De Wereld die Verroest Heeft. Zet je radio alsjeblieft niet uit, want hier komen nou net die lekkere plaatjes voorbij wat jij kan gebruiken op deze dinsdagavond. Tot

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Bart Verhulst. De wereld die Verhulst heet.

Billy Idol in deel 2 van de Wereld die Verhulst heet op jouw dinsdagavond met de Sweet 16. We zijn tot 10 uur bij je om leuke plaatjes voor je te draaien om jouw dinsdagavond prettig af te sluiten middels mooie muziek. Zoals deze van Harry Styles, hier zijn de American Girls.

Eric Abadou mocht dan zeker niet ontbreken in deze show met Tyrone. Geweldige mooie plaat. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij, want je hoort hem niet vaak op de radio. En dat is eeuwig zonde. Geldt ook voor de volgende. Atomic Kitten. Begin 2000 scoren ze deze hit. The Tide is High bij Radio.

Avicii, samen met Sandro Cavazza en Without You in de wereld die verontsteed op jouw dinsdagavond. Nu met Toni Braxton. Hier is Another Sad Love Song.

0: Amy Winehouse en The Rehab in de wereld die verrost heet op jouw dinsdagavond. Nu met Bente en hoogtevrees.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De bouw van 11 sociale huurwoningen aan de Elkshoof in Bergen wacht op uitspraak van de Raad van State. Een buurtbewoner probeert het project al jaren tegen te houden en stapte vorig jaar naar de hoogste bestuursrechter. Kennenbewoner wil 8 oude appartementen slopen en vervangen door 11 nieuwe.

Gewoon zo'n plaat uit de jaren 80 die weinig mee gedraaid wordt. Ik heb het stof er even vanaf geblazen. En ik pak er maar even voor je bij. Santana met Hold On. Hier in de wereld die verhulst heet. Op jouw dinsdagavond. Nu met de script. En If You Could See Me Now. Blijf lekker luisteren. In de wereld die verhulst heet. Tot aan 10 uur.

S10 deden samen met Fenna en Kevin en Adem Je In was de hit die je zojuist hoorde. We gaan terug naar de jaren 90. Begin jaren 90, toen scoorden de Bee Gees nog een hitje. Dat was deze, You Win Again, hierbij De Wereld Die Verhulst Heet op Radio 80.

Mars. En dat is de titel. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Wereld die Verhulst Heet. De editie van 11 augustus 2026. Voor zometeen slaap lekker. En morgen gezond weer op.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt, omdat ik ook weet dat werknemers dit horen terwijl ze op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd en daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. Opa ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. In Noord-Holland-Noord wonen naar schatting 180 tot 265-plussers met vermoedelijk dementie die niet in beeld zijn bij de zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands-Noorden. Volgens de GGD komt deze kwetsbare groep vaak pas in beeld als er een crisis ontstaat. De gezondheidsdienst pleit daarom voor betere vroegsignalering en meer samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. De 27-jarige atlete van HV Hera was oppermachtig tijdens het EK in Birmingham. Haar eerste poging van net geen 20 meter was al genoeg voor de titel, maar ze stoot haar 4 kilo zware kogel steeds verder. Schilder kwam in de 6e en laatste poging tot 20 meter 73. Schilders landgenote Jorinde van Klinken werd 2e op ruim een meter afstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de